0: Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorde iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. Inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in twee huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 5 uur. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door het doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Het Radio 10 weer door Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 6 uur.
1: Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
0: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Spot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Go left!
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Het WK is nu compleet, zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
8: Kippie!
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Waar je zo meteen verder gaat met de 80's en 90's top 1500. Fijne platen komen eraan, onder andere ABC. En nu het nieuws van 7 uur met Jeroen.
19: Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. Het Radio 10 weer, door weer online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag wordt het 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
18: Ja, dankjewel. Jeroen Hazewinkel was dat. Ja, we gaan even connecten met de jaren 80. Even kijken, hoe doen we dat ook weer? Connecten met de jaren 80. Even een momentje hoor. Een klein momentje gaan we zo verder met de muziek. Komt eraan. Even, ja, even kijken of we online kunnen komen. Ja. 80s, 90s, top 1500. Momentje nog. Al vol. Ja, we kunnen.

5510, weet je nog? Oude tijd dat het heel cool is om rond te lopen. Heel tof eigenlijk om rond te lopen met schoudervullingen. 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Fijn dat je ingecheckt bent. Ook in je weekend gaat die lijst gewoon verder. Met zometeen een hele mooie track op 887 van Paul de Leeuw. Plaats in 1997. Komt er zo aan. Eerst even voor de hardest working man.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Hij is veranderd, deze Paul de Leeuw. Hij is veranderd. Hij is niet meer het rupsje, nooit genoeg. Maar nee, hij is een beetje tot rust gekomen. Wel net een uitdaging aangegaan met de Efteling. Waar hij mooie verhalen voor vertelt. Ja, zeg, fijn dat je niet bent weggewaard. Ging het tekeer, hè, vannacht. Oh, jongens. Nou, in Soest ging het ook tekeer, hoor. Ik woon in Soest, klein dorpje bij Hilversum. Stormschade, joh. Oh, bij mij is er een plastic tuinstoeltje omgewaard. Even kijken hoe ik dat oplos vandaag. Nee, ik hoop dat het bij jou meevalt. En het is echt wel, ja, het ging echt wel, het was echt stormachtig. Enfin, je zit midden in de 80s en 90s top 1500. Het is een spannende dag vandaag. Niet alleen voor mij, maar ook voor Stefan Verhoef. Vaste luisteraar van deze ochtend. Hij moet vandaag op voor zijn judo. En vandaag gaat hij voor zijn bruine band. Nou, succes man. Ook namens je meisje Tina. Ik ben zelf nooit verder gekomen dan een bruine trui. Maar goed, gadverdamme. Zo meteen voor je. Muziek van Salt & Pepper. What a man uit 1994 komt eraan. En die vind je op 885. Eerst tijd voor een nummer van de Nits, waarvoor de zanger Henk Hofstede zich liet inspireren door de typische Hollandse luchten.

0: dat tot je foto's ontwikkeld waren, weet je nog?
1: Ja.
0: En je ging op stap, hè? Gewoon op zaterdagavond ging je stappen zonder mobiele telefoon. Kan je niet meer voorstellen, hè? Het zijn de 80's en 90's deze hele week nog bij Radio 10. Top 1500. Ja, we hadden er ook wel de top 3000 van kunnen maken. Maar goed, je moet ergens een streep zetten, hè? Keuzes maken. Erg fijne lijst. Dankjewel voor het meestemmen. En ik moet zeggen, er komt lekkers aan, hoor, voor je. Phil Collins zometeen. Annie Lennox komt er ook aan. En we gaan ook nog deze ochtend jouw kans geven op het winnen van prijzen voor iets leuks. Wat dan? Nou, voor dit.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info... Radio10.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Ik ben een beetje teleurgesteld in Sylvan. Hé? Ja, dat zegt Sylvana via de app van Radio 10. Oranje speelt vanavond en je hebt gewoon een zwart t-shirtje aan. Waarom is dat? Hou hem schoon voor vanavond of zo. Nou, fijne uitzending. Sylvana, je hebt helemaal gelijk. Ik heb gauw een oranje sjaal omgedaan. Maar goed, het is radio, hè. Dus wat dat betreft, dat je op de webcam zit, dat is een keus. Even kijken naar het weer. Zomersweer vandaag, hoor, weer. Temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Op de stranden iets warmer, tot 30 graden of iets meer in het oosten zelfs. De kans op een bui is klein. Morgenochtend wel wat buien, maar later op dag kan het weer zomers warm worden. Het ziet er gewoon heerlijk uit, ja. Snel door naar de headlines en die krijg je van Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Meerdere plekken in het land hebben gisteravond laat en vannacht te maken gehad met noodweer. Bomen waaiden om, er was wateroverlast en door blikseminslag braken her en der branden uit. Ook het treinverkeer is ontregeld door het noodweer. Op een aantal plekken is het spoor versperd door bomen en takken en dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al vlak na opening en ondanks kansen wisten de Turken niet langs zij te komen. Vanavond speelt Oranje zijn tweede wedstrijd tegen Zweden.
0: Ja, en dat is vanavond om 7 uur. Ik ben heel zenuwachtig.
22: 80s en 90s, top 1500.
0: Sylvan Stoet. Ja, goedemorgen. Two Hearts, Phil Collins krijg je nu.
22: Radio 10. 884.

Lol in de studio, hoorde je, tot einde. Annie Lennox hoorde je uit de tijd dat in de bioscoop toffe films draaiden. Die Hard, ook Toy Story kwam toen uit. Apollo 13 was te zien en GoldenEye. Ik heb het over 1995. Annie Lennox en No More I Love You's hier bij Radio 10 in de 80's en 90's top 1500. Waar we doorknallen hoor, zometeen met Big Country. Eerst tijd voor deze fantastische plaat. Ja, je kent hem natuurlijk van Queen. Maar goed, hey, deze George Michael heeft een fantastisch gedaan. Papa was Rolling Stone, killer.

0: top 1500 krijgt een appje van Ricky. En Ricky zegt het volgende. Even kijken wat ik het kan. Kan ik het laten horen of niet? Nou, hij zegt in ieder geval: goedemorgen, Sylvan. Vergeet je nou gewoon, je lacht op 7:50. Ja, we hebben een lijst, dus dan valt dat eigenlijk af. Maar aan de andere kant zit het natuurlijk in jouw patroon. Dus vind ik alleen maar leuk. Dus laten we het dan toch een stukje doen. Pas ik het even aan. Even kijken.
1: Je lacht om 7:50.
0: 7:50. Maak het ervan van. Klein stukje, ja? Nou, het is niet zo lang, want ik moet door met die lijstje. Anders krijg ik gewoon gedoe met mijn baas. Mark Wouwmans heeft een stukje. En dan heeft het over die irritante, vrolijke papa's op het schoolplein.
2: Leuke papa's altijd. Daar word ik altijd een beetje kostwistelijk van. Dat zijn van die leuke papa's. Die brengen hun kindjes dan naar school. En die halen hun kindjes dan weer van school. En in plaats van dat kindje dan keurig in een zitje moet, mag je op de bagage dragen staan. Ken je die papa's? Daar mag alles van. Die zijn nooit zo gereisd. Stel dat vrolijk. En ze lopen altijd met die verfspelletjes in hun haar. Ken je die mensen? Ze lopen de hele dag door in een korte broek. Dat soort aanstellers. Dat zijn van die papa's die bouwen dan in het middag een heel kasteel van hout in de achtertuin. Die denken, hè, hoe heb je dat gedaan? Ik weet niet, man. Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken. Dat soort typen zijn. Dat zijn de soort papa's die jou ook niet van voetbal kijken. Snap je? Hier naar helft van voetbal kijken. Alleen deze papa die gaat alleen met zijn kindjes spelen in het park. En dan mogen alle kindjes mogen meespelen. Want alle papa's er wel voetbal had kijken. En dan gaan ze daar lekker pannenkoeken bakken. En dan vliegen de pannenkoeken door de keuken. En dat mag allemaal voor papa. En al die moeders op dat schoolplein denken ook. Oh, wat een leuke papa. Die komen dan s'avonds thuis bij een man die net 2,5 uur in de vakken file heeft gedacht. En ze zeggen, nou André, op school is wel een hele leuke papa. Ja. Nou, dan kijk ik naar zo'n papa en denk ik, oh, wat mijn ogen zien, wil hem anders kapot maken.

0: vind je bij Bol?
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
20: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
22: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
23: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
22: Hoe dan?
23: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Dadelijk ga ik je wakker schudden hoor met de muziek van Anouk. Komt eraan nu het nieuws van bijna 7:58. Hier is Jeroen Hazewinkel.
0: Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind rukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die troffen onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden.

uit je oren. Anouk is So Hard, hoor je. Misschien hoor je de plaat wel voor het eerst op je Discman toen de tijd. Weet je nog? Die sloeg nooit over, de Discman. Weet je nog? Anouk, ja, het gaat erg goed met Anouk. Ondanks dat ze niet zoveel meer van zich laat horen. Komt weinig uit. Maar ja, haar vermogen is toch de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Ondanks was ze nog te zien een tijdje geleden bij VI, weet je nog? Ja, ondanks dat ze niks zoveel heeft met Johan Derksen. Toch wel te zien. Nou, ze is lekker bezig. Goedemorgen, 11 over 8. Het is de dag dat Nederland gaat spelen tegen Zweden. Teugensweden. En dat gaat plaatsvinden vanavond om 7 uur. Ga je kijken? Ja, hè, toch? Ja, moet je even meepakken. Morgen is de 21 juni. Het is mijn verjaardag. Ben ik een dagje vrij. Ik heb een dagje vrij gekregen van de basis. Dankjewel, Rogier. Voor het regelen. Dat is toch wel sympathiek, hè? Het is nu tijd voor een fijne discoplaat. Komt uit 1983. Een van de eerste singles waarvan allerlei remixen op de markt uitkwamen. Van die 12 inches, weet je wel. En die grote platen. Het was voor de huis, tuin en keuken mixen erg makkelijk gemaakt om zelf zo'n remix te maken, trouwens, hoor. Want op de B-kant van de single stonden allemaal geluidseffecten. Bijvoorbeeld in de plaats zit een doortrekkende wc. Nou, die stond dus op de

goed, oké, dan gaat hij door. De enge buren waren dat. Ja, Eros Ramazzotti, dames en heren. Zometeen Mr. Bombastic, Mr. Fantastic. Ja, Shaggy, die komt eraan. Maar eerst tijd voor deze band. Al jarenlang een wereldband in Engeland en Amerika. Maar in Nederland is de groep nooit heel succesvol geweest. Hadden maar drie top 10 hits waarvan dit er eentje is. De band is vernoemd naar een Frans modeblad. Het is Depeche Mode, terug te vinden in de lijst op 875 bij Radio 10.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Ja, goedemorgen, je bent bij Radio 10. Je zit midden in de 80's en 90's top 1500. We tellen zo meteen door. Even naar het weer kijken, wordt weer een warme dag vandaag hoor. Na die heftige nacht van vannacht. Je hoeft de tuin niet te sproeien volgens mij. Hè? Veel zon vandaag en het kan 20 tot 24 graden worden op de stranden. 30 of meer in het oosten van het land, dus zit je ertussenin. Nou, wiskunde B, reken het even uit, zou ik zeggen. Even naar het verkeer toe. Geweldig Flitsmeister, 1 vertraging op de A12. Arnhem-Oberhausen, tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. Ongeveer een minuutje of 10 stilstaan. Snel door naar de headlines en die krijg je van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Op het spoor is op allerlei plekken schade door de storm vannacht en rijden er minder treinen. Onder andere bij Den Bosch, Bijlen in Drenthe en het Groningse Veendam. De storm van gisteravond heeft zo huisgehouden in het Noord-Hollandse Julianadorp dat een popfestival daar is afgelast. Er is te veel schade, meldt de organisatie. Die belooft mensen die kaartjes hebben snel bij te praten. En in München is een aantal wagons van een vrachttrein van een brug gestort. Twee kwamen op een weg terecht. Er zou geen gevaarlijke lading aan boord zijn. Er is één zwaar gewonden.
0: 80s en 90s, top 1500.
1: Silvans

Graham. Ja, ik word morgen 51, maar Jackie Graham is alweer 69. Hè? En die Jackie Graham die brak door als achtergrondzangerist bij UB40. Later had ze ook een paar eigen hits natuurlijk, hè. Sammy Free en zo. En tegenwoordig toeren ze nog steeds, hoor. Langs Engelse clubs en discotheken. Een paar jaar geleden deed ze nog mee aan een Britse tv-show. Heette Hit Me Baby One More Time. Waarin oude en vergeten sterren voor eventjes weer in de schijnwerpers mochten staan. Dus dat leuk, hè. Zometeen voor je. Hier bij Radio 10 een vrouw met een kubuskapsel. Ja, echt waar. Bestond echt. Helemaal jaren 80. Wie het is, hoor je na deze floor filler van de jaren 90. Het is ineens 1998. En je staat op de dansvloer met deze van Stardust. Bij Radio 10.

0: Graag helemaal, hè. Grace Jones met dat vierkante kapsel, weet je nog?
1: Is het 80s of 90s?
0: Alright, het is tijd om wat weg te geven. Ik heb tickets van 10 hier voor je klaar liggen. Dat zijn de tickets voor de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. Donderdag 19 november in Ahoy, wou ik zeggen, maar het is een Ziggo Dome. Ja, kan je bij zijn. Garrett Grant die geeft dan een spectaculaire ode aan het repertoire van de King of Pop. Met hits als Billie Jean, Beat It, Thriller en vele, vele andere. Dus dansschoenen uit de kast halen en mega doen. Maar ja, wel eventjes meespelen eerst. Hè. Is het nou een fragment uit de jaren 80 of 90? Dat is de vraag. En dit is de opgave.
1: Is het 80s of 90s?
2: Hey, who's that handsome guy? Hello 911 emergency. There's a handsome guy in my house. Oh, wait a second, cancel that. It's only me.
0: Ja, wie was dat ook alweer? Ja, ik ga niet verklappen, want als je de naam hoort, dan weet je gelijk of het jaren 80 of 90 was. App door. 80s, als je denkt van dat het uit de jaren 80 komt, of 90s, als je denkt dat komt uit de jaren 90. Geef het door, maak kans op die tickets.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
0: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, twee bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
18: Por favor.
19: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Ja, was ze nou een zingende actrice of een acterende zangeres? Je hoort haar zometeen hier bij Radio 10. En nu het nieuws van 9 uur met Jeroen Hazewinkel.
21: Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen. Bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand. Onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. Het Radio 10 weer, door weer online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Een van de beste bands van Nederland, toch? Bluff! Liefst uit Londen. Misschien gaan we naar Concert at Sea. Heel veel plezier daar. Het was trouwens niet een kattenbel uit Lissabon, maar uit Praag. Ik was even in de war.

0: mooie Drontendag, Nomi.
1: Goedendag.
0: Ben je er klaar voor van vandaag?
1: Helemaal klaar voor.
0: Want je gaat naar mijn geboortestad, naar Utrecht ga jij.
1: Ja,
0: wat,
1: klopt.
0: Wat is daar precies vandaag?
1: Er is vandaag Comic-Con, dus daar ga ik met mijn peetkind naartoe.
0: Kijk, oh, met je band?
1: Peetkind.
0: Oh, je peetkind, sorry, je viel even weg. Oh, met je peetkind, wat leuk. Ja, ja, Comic-Con, dat is zeg maar met allemaal... leg jij het maar even uit.
1: Wij gaan er met name heen voor de pommelkaarten en voor de ruilen en het spelen van de game. Maar je kan er ook heen omdat je verkleed gaat als je favoriete personage. Je kan er heen omdat je voice actors wil zien en ontmoeten. Je kan er heen voor panels. Dus het is super gevarieerd.
0: Ja, de Comic-Con. Ja, je ziet ook vaak mensen in de stad dan verkleed rondlopen als een speciaal character. Hè? Dus een soort tekenfilm type of wat dan ook. En wat is jouw favoriete character?
1: Mijn favoriete personage is Beauregard Lionette uit de Vox Machina-series.
0: Zeg me niks, hoe ziet zij eruit?
1: Zij is een monk, ze is super stoer en ze heeft echt een enorme sixpack. Dus sinds ik heb besloten om een keer als haar verkleed te gaan, ben ik echt een enorme sportschool in gegaan. Dus hopelijk over een paar weken dan zie ik eruit zoals zij.
0: Kijk, dus je hebt ook binnenkort een sixpack, wat goed. Nou, dat doe je goed, hè, Nomi. Zeg, dit was de opgave. Is het ethisch of 90s? Luister even mee.
2: Is het ethisch of 90s?
3: Hey, who's that handsome guy? Hello, 911 emergency. There's a handsome guy in my house. Oh, wait a second, cancel that. It's only me.
0: Ja, ik snap dat je deze herkent, want jij houdt van tekenfilms natuurlijk. Als je naar de Comic-Con gaat. Wie was dit ook alweer?
1: Dit was Johnny Bravo.
0: Johnny Bravo, dit was die spierbundel, toch?
1: Ja, van Cartoon Network.
0: Ja, en die zei dan vaak... Hey, what's up, girl? En dan ging hij met zijn hoofd heen en weer, met zijn handen, hoor je... Hoosh, hoosh, hoosh. Zo ging het ongeveer. Is het 80s of 90s?
1: Dat is
0: 90s. 90s! Ja hoor! Nou, Omi, gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Je hebt de tickets van 10 te pakken op deze zaterdagochtend. En waar ga je dan heen, vraag je af? Nou, je gaat naar het concert toe. This is Michael. Op donderdag 19 november in de Ziggo Dome Amsterdam. En dat wordt echt genieten, want daar zie je Michael... natuurlijk met al... Nou, Michael niet. Maar wel Jared Grant. En die zingt alle grote hits van Michael. Echt een tribute show. En het is echt fantastisch. Je gaat er gewoon heen.
1: Ja, helemaal top. Dankjewel.
0: En je kan er eventueel met de trein heen.

even lekker schuifelen met de kamerplant. Leon Rimes en How Do I Live bij Radio 10 in de 80s en 90s top 1500. We zijn lekker bezig hoor. Tenminste, vind ik zelf. Geniet je ervan? Ik zie dat de appjes. Wordt genoten van deze lekkere lijst. En ja, er komt nog veel meer aan. Hè. We zijn 1500. Even kijken. Dat is dan de helft. Is dan 7,5. Oh, we zijn nog niet eens op de helft, joh. Wat heerlijk. Wat een goed gevoel.

0: inderdaad. Ja, ik zat in de zesde klas. Tegenwoordig heet het groep 8. Het was 1987. Ik zat daar naast Chantal. En ja, Chantal vond ik wel een hele leuke meid. Alleen ja, ik kende ook natuurlijk mijn beperkingen. Dus ik dacht van nou, dat wordt niks. En ik kreeg gelijk. Het is nooit wat geworden. Maar wel echt een plaatje van ons. Want ik zat dus naast haar in de klas. En we zongen heel vaak dit leuke liedje samen. En dat gaf toch wel een band. Red in my kitchen van UB40.
1: Hi, I'm Robin Campbell. Hey. I'm Astro. Will you be 40?
2: Hi.
1: Sylvain Stut. Die is echt goed.
0: Oh zeg, gedreven dit. Maar wel een leuk plaatje. Red in my kitchen bij Radio 10.

0: Tom Petty. Free Falling bij Radio 10. In de 80's and 90's top 1500. Staat op 863. Ja, die Tom Petty die had best wel wat gedoe met zijn platenmaatschappij. Op een gegeven moment weigerde hij om zijn albumprijs met $1 te verhogen. Hij zei, muziek moet betaalbaar blijven voor de gewone man en vrouw. En alles wat ertussen zit. 2017 overleed hij door een hartstilstand. Tom Petty is slechts 66 jaar geworden. Je bent bij Radio 10. Zometeen knallen we door met Susanne Vega. Ook R.E.M. Gazebo komt er ook aan. I Like Chopin. Hoor je bijna nooit meer op de radio. Nou wel hier bij Radio 10.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november. Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook, uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Omdat je mijn favoriete papa bent.
25: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: 80s en 90s, top 1500.
7: Silvans doet met nu Susanne Vega en Luca.
8: Radio 10. 862.

Een man die veel schreef voor andere mensen, maar dit werd een hit voor hemzelf. De track heet I Like Chopin, stond op nummer 1 in meer dan 15 landen. Duitsland, Spanje, Italië, Japan, Canada. Ze kunnen nog een tijdje doorgaan. En je zou denken dat hij er zelf een stukje klassiek van Chopin ingestopt zou hebben. Maar nee hoor, het riedeltje wat je zo meteen hoort, dat

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
16: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Het ANP-nieuws van 10 uur.
22: Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Julianapop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. Het Radio 10 weer, door weer online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden, tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter.
1: 80's en 90's, top 1500.
8: Erik de Zwart.
18: Met het vervolg van de reis.

Best Thuis Best. Dat was Romeo in Coming Home op nummer 855 in de lijst. Goedemorgen, Erik de Zwart hier op dag 6 van de 80s en 90s top 1500. Herinneringen aan je jeugd, je schooltijd, je eerste liefde. Alles komt voorbij in deze lijst met het beste uit twee decennia die soms als water en vuur zijn. En daarom, ja, daarom is het ook gewoon leuk om naar te luisteren. Zo meteen een muzikaal stukje magie op 853 in de lijst. Eerst Eagle Eye Cherry. En als je met die naam geboren wordt, dan ben je bijna al een geboren artiest. En doe dan ook nog een beetje muzikaliteit en kunstzinnigheid bij van beide ouders, et voilà. Als zoon van de legendarische jazz-trompetist Don Cherry was een stap richting het podium geen grote verrassing. En dat maakte hij ook waar in 1998. Met deze wereldhit, genoteerd op 854. Come.

achter de schermen werkte bij dat legendarische televisieprogramma. Tony Swain en Steve Jolly. Zij schreven de nummers voor de pop in de serie, maar daarnaast wilden ze ook graag laten zien dat ze ook gewoon echte goede popliedjes konden maken. Dus schreven ze in 1982 deze notering. Just an Illusion. Imagination in the 80s en 90s top 1500 op 853. En dan een vraag waarvan ik al jaren op het antwoord zit te wachten. When will I be famous? Maar het antwoord voor de groep Bos kwam al in 1988. Bros, zo heten ze, na de reep. Dankzij deze internationale doorbraak. Er zouden nog drie hits volgen en daarna was het over en uit met Famous, maar ook

0: De 80s en 90s top 1500 op Radio 10 met Bros en When Will I Be Famous. Tot op nummer 852. Binnen nu in een paar minuten June Lodge en Prince Mohammed. Maar ook de man die platenkasten, stadions en zelfs rechtbanken wist te vullen. Maar gelukkig is dat inmiddels allemaal verleden tijd. Wie dat is, hoor je zo meteen.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
9: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan.
20: sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
22: 80's en 90's, top 1500. Erik de Zwart.

Een speciale rol voor de Keltische fluit. Niet iedereen zag dat tijdens de opname zitten, maar Marco wel. Want de Ierse fluit moest en zal klinken om zo het gevoel te versterken in deze classic over het hoe en het waarom van het bestaan in 1998. Ja. Dit was de bestemming om 850 in de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Dan een nummer van Whitney Houston. Dat leende ze van Annie Lennox en die ken nog van de Eurythmics. En die nam dit liedje ook op en toen klonk het zo. En Whitney die coverde het voor de film The Preacher's Wife, waarin ze zelf de hoofdrol speelde. Het werd een bescheiden hit in 1997. En dankzij onder andere de stem van Miranda, genoteerd op 849. En ze schreef erbij: ik heb al wat onbekendere filmtracks uit deze twee decennia op mijn lijst gezet, op mijn stemlijst. En deze hoor je vrijwel nooit, maar hoort natuurlijk wel thuis in de top van de 80s en 90s. Hier is Whitney Houston en haar Step by Step.

Dit is misschien wel de grootste hit in de geschiedenis van de Amerikaanse hitlijsten die nooit de eerste plaats heeft bereikt. Hij stond maar liefst 10 weken op de tweede plaats. Maar ze hadden ook nog eens een keer de pech om op hetzelfde moment de piek te bereiken, toen ook de net grotere hit van Olivia Newton-John Physical uitkwam. Beide te vinden in de 80's and 90's top 1500. En de hit die je net hoorde was natuurlijk Waiting for a Girl Like You van Foreigner op nummer 848. Zometeen draaien we een hit van de Human League waarop Laura Cardinaal, Ferdinand Moraes, Gerald Mettendaf en Willy Dekker hun stem hebben uitgebracht. Maar eerst een flinke dosis zon met Inner Circle, mede dankzij de stem van Jackie. Het brengt haar terug naar de zomervakantie van 1992. Dit is Sweat A La La La La Long op 847.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
4: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui.
22: 80's en 90's, top 1500.
23: Erik de Zwart.
24: En die heeft goed nieuws, want op 845 vinden we nummer

0: Jong, oud, rijk, arm, wit, geel of bruin. Voor iedereen is er wel een plekje gereserveerd achter de poorten van wat Queen Heaven noemt. In de hit die we vonden op 844 in onze 80s en 90s top 1500, je hoorde Heaven for Everyone. En in ons land is er ook onderzoek gedaan naar dit fenomeen. En uit het onderzoek blijkt dat 56% van de Nederlanders gelooft dat er iets is na de dood. Wat het ook mogen zijn, ik hoop dat de zon schijnt, de muziek lekker geluid kan en wanneer ik maar wil ook een koud pilsje op me staat te wachten. Nou, goedemorgen, misschien is 11 uur een beetje vroeg voor het eerste pilsje. Maar de zaterdag in het weekend van Radio 10 met de lijst die ons terugbrengt naar die twee decennia die het slotakkoord van de vorige eeuw vormden. De 20e eeuw, de 80s en 90s top 1500. Zometeen draai ik een notering van Alphaville die een gemiddelde Nederlander in Japan beschrijft. En eerste iets wat narcistische S-Express. Ze schreven een themasong speciaal voor zichzelf. Of misschien toch ook een beetje mee. Even met treintje starten. Hier is Theme from S-Express op 843.
1: Enjoy this trip.

0: Big in Japan. Een gemiddelde man in Nederland is 1,83 meter. Nou, dan ben ik heel gemiddeld. Ja, toen ik in mijn volle wasdom was, blijkt een centimeter gekrompen te zijn. Ja, dat krijg je natuurlijk. Hè. Goed, overigens allemaal hartelijk bedankt nog steeds voor de leuke felicitaties die ik van de week mocht ontvangen voor mijn verjaardag.
1: Mijn 69ste verjaardag.
0: Een vrouw is gemiddeld 1,70 meter, maar een gemiddelde Japanse man en vrouw die zijn dik 10 centimeter kleiner dan wij. Dus zou deze notering best over ons kunnen gaan. Big in Japan. Alphaville kwam uit Duitsland volgens mij, dus dan kan het ook over die oostenburen gaan natuurlijk. Maar 842 in ieder geval in de 80's en 90's top 1500. Deze lijst die brengt ons terug naar de tijd dat je met cassettebandjes moest terugspoelen met een potlood. Vinyl maakte plaats voor de cd en hits maakten langzaam plaats voor herinneringen. En die herinneringen aan de hits uit deze twee decennia hoor je deze en ook de komende week nog weer op Radio 10. Zo ook 841. Een notering die een plekje kreeg in de lijst dankzij radiotieners Henriette Bouwman, Robert Nispe en Berlinda Vriesema. Ze schreven bij: soms zegt één zin alles wat je wil horen van iemand die er altijd voor je is. I'll stand by you. Hier zijn de Pretenders.

0: Na ABBA de meest succesvolle Zweedse band ooit, Roxette. En een van hun grootste hits was dit, The Look, in de 80s en 90s top 1500 op 840. Zometeen in dit lijstje hoor je het zusje van The King of Pop. En wat zit er aan The End of the Road? Je hoort het antwoord zometeen van Boys to Men.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
20: 80s en 90s, top 1500.
21: Erik de Zwart.
22: What have you done for me lately? Nu, Janet Jackson.
23: Radio 4. 839.

Je zou toch zweren dat die lage stem in dat mooie koortje, dat Jeroen Nieuwenhuis is, hè? Er komt wel mooi laag gewoon in dat bioscoop. De soundtrack van de film Boomerang van Eddie Murphy. De carrière van Boyz II Men die zat al in de lift in 1992... maar het echte succes zou met deze single komen. Het leverde maar liefst 2 Grammys op. Het werd een record gebroken in Amerika door maar liefst 13 weken bovenaan de Billboard Hot 100 te staan. En ook in de Nederlandse top 40 stond hij 2 weken op nummer 1. In de 80s en 90s top 1500 ietsje lager. Op 838 was dit The End of the Road. Dan weer een bijzondere samenwerking die ruim 20 jaar na het origineel van een Motown-klassiek ontstond in de aanloop naar Live Aid. Want David Bowie en Mick Jagger die wilden samen een bijdrage leveren en het plan was om samen op te treden via een live-satellietverbinding tussen Londen en Philadelphia. Maar dat bleek in die tijd nog onmogelijk. Dus besloten ze het nummer in de studio op te nemen. In 1 nacht werd zowel de single als de iconische videoclip opgenomen, inclusief die inmiddels legendarisch ongemakkelijke danspasjes van de heren. De liefdadigheidssingle sloeg wereldwijd in als een bom en staat daarom met recht in de 80s en 90s top 1500. Dancing in the Street, genoteerd op 837. Okay.

Een van de vier noteringen voor Clouseau, de Belgische broers Koen en Chris Wouters. Die danken hun naam natuurlijk aan de klunzige speurneus uit de film The Pink Panther. Inspector Clouseau. En zoals een echte agent betaamt, wist ook Clouseau de weg naar de hitlijsten van de Lage Landen in 1995 te vinden met deze Laat Me Toch Niet Alleen. Genoteerd op nummer 826 in de 80s en 90s top 1500. Hoe zit het met jouw weekendplannen? Ga je nog iets leuks doen vandaag? Nou, misschien was je wel van plan om met je geliefde sterren te gaan kijken op deze tropisch warme avond. Nou, slecht nieuws, want vanavond is er maar weinig kans op een vallende ster waarmee je traditiegetrouw natuurlijk een wens mag doen. Maar zet alvast in je agenda de nacht van 12 op 13 augustus. Dan wordt het een zware sterrenregen. Jazeker. Zoiets als je dagelijks radio zet op Radio 10. Dat is ook één grote sterrenregen. Maar dan muzikale sterren, zoals deze. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

Zeg je 80's en 90's, dan zeg je natuurlijk ook DJ Paul Elstak met zijn knaller uit 1995, Love You More. Die staat op 8:34 met de prachtige Shady in het videoclipje. Maar volgens mij heeft ze nooit zo echt veel gezongen. 80's en 90's, top 1500. Zometeen het vervolg van De Reis met Robert. Zijn favoriete verspilling van tijd is één van de hits van Owen Paul. En die ga je zometeen horen. Wij spreken elkaar morgen weer. Sharp om 10 uur ben ik er weer. Radio 10. Zometeen op Radio 10.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... Alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen... bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we Oranje.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
24: Aan
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Goedemiddag, de 80s en 90s top 1500 gaat zometeen verder met Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Na het nieuws.
25: Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het te gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel, aan de zuidkant van Amsterdam, is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui.
24: Dankjewel Jeroen Hazewinkel, dan het verkeer. Frits Meister meldt 8 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier. Nogmaals A1, maar dan Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens daar 12 minuten. En de laatste op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Deil door mensen op de weg. 22 minuten vertraging.
26: 80's en 90's, top 1500.
27: Robert Veller.
24: Goedemiddag, we zijn bij
27: 833.
24: Owen Paul, my favorite.

0: Gelijk even een quizvraagje waar je niks mee kan winnen. Aan wie dacht Michael Hutchence toen hij zong over Suicide Blonde? Heel even bedenktijd. Ah, heel even. Het was Kylie Minogue. Destijds het liefje van Michael Hutchence van INXS. En voor een rol die zij speelde in de film The Delinquents moest ze haar haar verven. Platina blond, zoals de kapper het noemt. Suicide blond, zoals Kylie het noemde. En dat vond Michael Hutchence zo'n mooie term dat hij dacht, weet je wat, daar zit een liedje in. Welkom, 20 juni, de dag dat we de Zweedse balletjes even links laten liggen. Dat we de tekst...
1: Houston, we have a problem.
0: Hopelijk niet te horen krijgen, want we spelen natuurlijk vanavond in Houston, hè. En de dag dat we naast het aftellen naar de wedstrijd Nederland-Zweden ook lekker blijven aftellen in de 80's en 90's top 1500. Het is dag 6. Zometeen een nummer van het album waarover de maker ooit zei, ja, het is eigenlijk het belangrijkste album sinds Sgt. Pepper's van The Beatles. Is dat arrogant of heb je dan gewoon heel veel zelfvertrouwen? Mag je zelf bepalen. Wie het ooit zei, hoor je zometeen op 830. Eerst op 831. Lisa Stansfield.

Hedis en 90's, top 1500. Wishing Well, Terrence Trent D'Arby op 830. En wat een stem heeft deze man. Vond hij zelf ook. Hij zei namelijk over zijn debuutalbum Introducing the Hardline, According to Terrence Trent D'Arby. Ja, eigenlijk is dit gewoon het belangrijkste album sinds Sgt. Pepper's van The Beatles. En dat denk ik altijd, ja, had ik maar 10% van het vertrouwen gehad van deze man, dan was mijn carrière heel anders verloopt. Denk ik, hè? Goedemiddag, welkom bij Radio 10. De 80's en 90's, top 1500. Met nu een liedje dat we hopelijk na 9 uur vanavond nog een keertje kunnen opzetten. Dat we in een jubelstemming zijn en denken, we're dancing the night away. Dit zijn de Mavericks op 829. Hier.

0: 14 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: 80s en 90s, top 1500.
7: Robert Veller. Zometeen Dolly Parton, eerst Michael Jackson. Radio 10.
8: 827.

0: een mooie versie. Hè? Volgens Bert zelfs de mooiste versie die er bestaat. Laat hij weten via de Radio 10 app. Het was de versie van Dolly Parton.
1: Radio 10. 80's en 90's, top 1500.
0: I Will Always Love You op 826. Een nummer dat Elvis Presley trouwens ook ooit wilde opnemen. Maar alleen als hij alle rechten op het nummer er ook bij zou krijgen. En toen zei Dolly tegen Presley, dacht het niet. Veel later zei Dolly tegen Whitney trouwens, zie, doe maar, neem maar op. En die versie die staat ook in de lijst, maar hoog, heel hoog. Top 60 durf ik wel vast te verklappen. Voor Dolly Parton hoorde je ook nog Michael Jackson. En laten we nou vanmiddag tickets weggeven voor de tribute show. This is Michael, 19 november in de Ziggo Dome. Als je erbij wil zijn, blijf luisteren. Ik laat je later vanmiddag een fragment oud nieuws horen. En jij moet raden hoe oud het is. Komt het uit de jaren 80 of komt het uit de jaren 90? Maar dat later vanmiddag. Eerst 825. CNC Music Factory. Gonna make you sweat. En als je

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe met een V.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Met de 80's en 90's top 1500. De lijst gaat verder met Spandau Ballet zometeen na het nieuws van 1 uur.
16: In Zeeland is iemand aangehouden na de vondst eerder deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand. Het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust. 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui.
15: Dankjewel, Jeroen Hazewinkel. Dan het verkeer. Flitsmeister meldt 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 16 minuten. Dan A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Batadorp en De Hocht een vertraging van 38 minuten. En als laatste de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 14 minuten extra.
0: 80's en 90's top 1500.
1: Robert Feller.
15: Met zometeen in de lijst Bon Jovi na Spandau Ballet en Only When You Leave.
1: Radio 10. 821.

0: Moderna Cowboys. On a steel horse they ride. Bon Jovi wanted dead or alive op 820.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Ah, we tellen af in de lijst. We tellen natuurlijk ook af naar de wedstrijd vanavond in Nederland-Zweden. En ik wil toch ook eventjes schakelen naar Amsterdam. Want collega's Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen die maken de hoofdstad onveilig op dit moment. Op een tram vol met Radio 10-luisteraars. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Even sfeerproeven, want jullie hebben natuurlijk voor Alpe d'Huez plekken geveild in die tram.
2: Ja, dat klopt. Er zit, mag ik wel zeggen, een bot gezelschap van hele fijne mensen die allemaal op de goede plek hebben zitten hier in de tram.
3: Blijf je mij horen!
0: Het zweetje zit er goed in, heel goed.
2: Ja, en het is een heel mooi veiligheidsitem geweest, maar natuurlijk ook van een prachtig goed doel ook. En een mooie beleving op dit moment, want we rijden nu over het Java-eiland langs het IJ in Amsterdam. Erik heeft net de tram hier naartoe gereden, maar ja, die mag natuurlijk niet praten terwijl hij rijdt.
4: Nee.
2: En Erik die niet praat, nou dan weet je wel, hè, dat gaat natuurlijk wel heel...
4: Dat is een non-stop programma.
0: Hij praat graag, hè, die Erik. Waar gaan jullie heen, jongens?
2: We gaan zo dadelijk richting het centrum van Amsterdam. En via het Rembrandtplein komen we dan op de Dam, een centraal station. En dan rijden we terug via de Leidsestraat. Ja, dan heeft iedereen de mooie binnenstad van Amsterdam kunnen bekijken.
0: Oh, mooi. Heel goed. En kunnen mensen jullie herkennen aan de tram?
2: Nou, dat denk ik wel, ja. Tram, het is een rood-witte tram. En het is de Amstertram. Het is het rijdende restaurant van Amsterdam. En hij is wat afwijkend van de nieuwe trammetjes. Het is een wat oudere tram. Maar hij rijdt nog als een zonnetje.
5: Precies. Even zwaaien als je ons ziet rijden.
0: Heel goed. Heel veel plezier daar, jongens.
2: Dankjewel.
4: Dank je.
0: En wij gaan snel weer door met die lijst. De 80's en 90's, top 1500. Zometeen Tasman Archer op 818. Eerst op 819 Elvis.

0: met 118, Tasmin Archer en Sleeping Satellite. En daarvoor wat tropische klanken op 819, Elvis Crespo en Suavemente. En dat leverde gelijk wat tropische reacties op in de app. Leon die zit binnen met de waaier op standje 3, want buiten is het veel te heet, zegt hij. En Jacob zegt, het is goed uit te houden met jullie op de achtergrond. Mooi weer in Zoutkamp. Nou goed, geniet ervan.
1: Is het 80s of 90s?
0: Hopelijk is iedereen fris genoeg in het hoofd om even mee te spelen met Is het 80s of Is het 90s? Mooie prijzen namelijk te winnen. 2 tickets voor het concert, het tributeconcert This is Michael. Op donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik laat je zometeen een fragmentje horen uit het nieuws. Het is wel oud nieuws, maar de vraag is hoe oud? Komt het uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Laat jouw antwoord achter via de Radio 10-app.
1: Is het 80s of 90s?
2: De mislukte staatsgreep in de Sovjet-Unie heeft de positie van president Gorbachev blijkbaar toch fel verzwakt.
3: Na de staatsgreep maandag heeft Yeltsin een groot deel van de macht in de Sovjet-Unie naar zich toegetrokken. Want hij kon verwijzen naar zijn status van democratisch verkozen leider.
0: Ah, denk maar even na. Kwam dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Laat het weten via de Radio 10-app en maak kans op 2 tickets van 10. Voor het concert This is Michael op 19 november. In de lijst zijn we bij 817. Dit is Paul Garrick en Don't Shed a Tear.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren!
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke dag.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: zingt ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80 en 90.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Radio 10.
1: 815.

0: Forever Live and Die. Orchestral Maneuvers in the Dark op 815.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, spelen wij met Nancy uit Rotterdam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Rotterdam, waar ligt dat dan?
2: Vlak bij de Noordzee.
0: Dat is waar, dat is waar. Geen spel tussen te krijgen. Hé, jij bent grote fan van Michael Jackson volgens mij.
2: Jij ja, zeker.
0: Heel graag naar die show in de Ziggo Dome. Moet je wel naar Amsterdam als Rotterdammer?
2: Oh,
0: oké, okay, daar kan je aan, daar kan je aan. Ik laat je nog één keer de opgave horen. Komt dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Dat is de vraag.
1: Is het 80s of 90s?
3: De mislukte staatsgreep in de Sovjet-Unie heeft de positie van president Gorbachev blijkbaar toch fel verzwakt.
4: Na de staatsgreep maandag heeft Jeltsin een groot deel van de macht in de Sovjet-Unie naar zich toegetrokken. Want hij kon verwijzen naar zijn status van democratisch verkozen leider.
0: Ja, Nancy, dit wist jij natuurlijk.
2: Ja, zeker. Jaren 90.
0: Ja, je zegt ja, zeker. Volgens mij heb je gewoon keihard gegokt.
2: Ja.
0: Hij was ook best wel moeilijk, want heel veel mensen dachten... ja, Gorbachev, dat is midden jaren 80 tot eind jaren 80. Maar dit gaat over een staatsgreep. En die vond plaats van 19 tot 21 augustus 1991.
2: Wow.
0: Het was randje jaren 90, maar je hebt goed gegokt.
2: Dank je.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: 2 tickets van 10 voor het concert This is Michael op 19 november in de Ziggo Dome. Jij bent erbij.
2: Dank je wel.
0: Heel veel plezier daar.
2: Oké, dank je wel.
0: Wij gaan door. 814, The Radio.

van die bands die zowel in de jaren 80 als in de jaren 90 hits scoorden. En ze staan zowel met 80's als 90's in de lijst. Maar in welk decennium was U2 groter? Ik heb even geteld. Van de 14 hits die U2 in deze lijst heeft, komen er 11 uit de jaren 80. En 3 uit de jaren 90. Bovendien is de hoogst genoteerde With or Without You ook uit de jaren 80. Dus ja, het is niet eens echt een wedstrijd, hè? The Unforgettable Fire hoorde je op 813. Zometeen nog Inner City, Good Life op 811 en eerst 812. Money's too tight to mention. This is Simply Red. I believe.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
17: Hebbes.
15: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
23: ANWB en gaan.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
25: Hé, het licht doet het niet.
26: Ik heb geen bereik.
27: Hebben we nog wel water?
28: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: De 80's en 90's top 1500 gaat zometeen verder met de grootste hit die Stevie Wonder ooit scoorde. Na het nieuws.
1: De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee, koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden.
0: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. Dan het verkeer. Flitsmeister meldt 7 vertragingen deze zaterdagmiddag. Dit zijn de 3 grootste. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. Door een auto met pech daar 17 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 12 minuten. En de A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 7 minuten extra.
2: 80's en 90's, top 1500. Robert Feller.
0: Goedemiddag, dan gaan we weer een uurtje nu met Stevie Wonder. I just called to say I love you.
3: Radio 10. 810.

0: Nigel, de beste vriend van Redbeard Randy. En niet te vergeten natuurlijk One-Legged Willy. Het zijn toch de betere hillbilly-namen, hè?
1: De 80s en 90s top 1500.
0: 809 hoor je Rednecks. En naast die fijne lijst tellen we ook af naar de wedstrijd natuurlijk vanavond. En nog minder dan 5 uur te gaan, jongens, tot de aftrap bij Nederland-Zweden. Nou hebben wij in de weekendshow onze eigen WK-pool. Ik ben daarin zelf afgezakt tot positie 55. Ik ga niet zo heel lekker. Voorlopig op 1 staat luisteraar Frank Lens, lekker in de wedstrijd. Tweede Erwin en derde Walter van Nisseroy. Onderschat hem niet, die Walter van Nisseroy. En ik heb even uitgezocht, wat hebben de mensen in de top 10 van onze pool nou voorspeld voor de wedstrijd vanavond? Best hoopgevend. 0% zegt Nederland verliest. 0% uit de top 10 zegt ook een gelijkspelletje. 60% zegt dat Nederland wint en dat betekent dat 40% de voorspelling nog moet doen. Dat moet wel voor 7 uur vanavond, anders donder je natuurlijk heel snel uit die top 10. Dus doe het nog eventjes. Wat denk jij dat het gaat worden? Laat het gerust achter in de Radio 10 app. Dat is toch een beetje de voorpret op zo'n wedstrijd, hè? Zometeen in de lijst hoor je de man die in 2005 zwaar gewond raakte omdat hij, naar eigen zeggen, misselijk was van het eten van aardappelen. Daarom uit zijn auto stapte om over te geven en daarbij overreden werd door zijn eigen auto. Ik weet het, het klinkt als een broodje aapverhaal, maar het is echt gebeurd. En je hoort hem zo op 806, althans het beentje waar deze man in zat. Eerst nog even op 807, The SOS Band, Just Be Good To Me. En 808, Bruce Springsteen. Hij heeft ook een klein beetje last van de warmte. 'Cause he's on fire.

0: daar had je zorg.
1: Die SOS Band.
0: In Morsen, jongens. Just Be Good To Me op 807. In de 80's en 90's top 1500. Kijk even in de Radio 10 appbox. Michel denkt dat het vanavond 3-1 wordt voor Nederland. Leon zegt hetzelfde. André denkt 3-2. Ook winst voor Nederland. En Yvonne, ja, dat is een pure strateeg. Die zegt ze kunnen beter gelijk spelen. Dan komen ze Marokko niet tegen in de volgende ronde.
2: Kijk.
0: Smart thinking, smart thinking. Ik zei het net al, je hoort zometeen de man die in 2005 zwaar gewond raakte omdat hij, naar eigen zeggen, misselijk was van het eten van aardappelen. Daarom uit zijn auto stapte om over te geven en daarbij overreden werd door zijn eigen auto. Ik geef toe, dit klinkt als een broodje aapverhaal, maar het zou Brian Harvey van East 17 toch echt zijn overkomen. De politie die heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar dit verhaal en concludeerde dat Brian inderdaad slachtoffer was van een noodlottig ongeval. Hij zat in E17 en zong mee.

0: 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals... en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
16: Dat gaan we vieren!
15: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
26: Top deals op airfryers, stofzuigers,
0: skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

leuk om deze weer eens terug te horen, hoor. Radio 10 met Sophie B. Hawkins en Right Beside You op 803. 80s en 90s top 1500. Daar zijn we mee bezig. En zometeen nog een nummer uit een blockbuster uit de jaren 80. Misschien weet jij over welke film ik het heb. Een film waarin de bad guy gespeeld wordt door Christopher Walken. En die heeft echt het hoofd voor een bad guy, hè? Ijzingwekkende uitstraling. En in de film waar ik het over heb, speelt Christopher Walken de bad guy Max Zorin. Gaat er een lampje branden? Misschien wel 7 lampjes, 007 lampjes. Ja, meer zeg ik niet, hoor. Je hoort het zometeen over welke film en welk liedje ik het heb. Eerst op 802 Martika. Dit is Toy Soldiers.

Ah, surfers, die kunnen dat vast beamen. Golven in de zee of in de oceaan, die opereren in etappes. Waarbij het zo schijnt te zijn dat de zevende golf in een etappe de perfecte golf is voor een surfer. Althans, dat heb ik me ooit laten vertellen. En Sting waarschijnlijk ook, want die ene perfecte golf waarin alles samenkomt, die vergelijkt hij in dit liedje met, hoe kan het ook anders, de liefde. Love is the seventh wave op 801. Zometeen gaat Dennis Verheugd met liefde verder met de lijst. Ik heb tot die tijd nog Vanessa Paradis, Be My Baby op 799. En Kevin die appte, Karin wist het en Miguel ook. Een blockbuster uit de jaren 80.

waarin Christopher Walken een bad guy speelt met de naam Max Zorin. Daar gingen 007 lampjes branden. Jawel, het was natuurlijk de James Bond film A Few to a Kill. Duran Duran nu op 800.

0: rijtechniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe. Met een V.
0: En weet je wat ook fun is? We

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
15: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
14: Hoe dan?
15: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Het is dag 6 van de 80's en 90's lijst en het beste moet nog komen, want we hebben nog 798 noteringen te gaan. Met na het nieuws van 3 uur, de Pet Shop Boys.
18: In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, meldde regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag.
17: Mark Berg, dankjewel. Flitsmeister komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 7 minuten. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 5. En de A7 Zürich-Den Oever tussen Bresandijk en Brug over Stevinsluizen door een ongeval 8 minuten daar.
1: 80's en 90's, top 1500.
2: Dennis Verheugen.

0: 100.
1: Met hakken over de sloot in deze lijst terechtgekomen. En daarmee doel ik op het jaar waarin het liedje is uitgebracht. Blondie en Call Me, 1980. Dus ja, hier kon net op gestemd worden. En dat is ook flink gedaan. Ja. Sowieso dank voor het samenstellen van deze prachtlijst. Tot nu toe klinkt het toch wel heel erg lekker. En dan zijn we nog niet eens op de helft. Want de ethische 90's Top 1500 loopt nog door tot en met vrijdagavond. Ja, Thijs Stavelman zal dan niet voor 7 uur de nummer 1 draaien. Overigens kan je de hele lijst vinden op onze site, hè? radio10.nl. 10:10, wees welkom op deze lekkere warme zaterdag. Op dit moment is het in Nederland tussen de 25 en 30 graden. Dus ja, ik begrijp dat je bij deze temperaturen niet al te veel aan het doen bent. Nou ja, misschien een kleine barbecue-voorbereiding. Hè? Omdat je wat vrienden over de vloer krijgt die dan blijven hangen om naar het voetbal te kijken. Vanaf 7 uur vanavond natuurlijk. Hè? Nederland-Zweden. Spannend. Voor nu geldt eigenlijk nog alleen Nederland zweet. Dat doen ze overigens ook in Ecuador zweten. Op dit moment is het daar boven de 30 graden. Hier is Sash op 796.

Amerika leek deze single keihard te gaan floppen. Het haalde slechts de 73ste plek in de Billboard-lijst. En leek eigenlijk alweer vergeten. Maar toen gebeurde er toch wel iets bijzonders. Want de Amerikaanse soap General Hospital, die gebruikte het liedje ineens als liefdesthema voor een populaire verhaallijn. Nou, de kijkers waren zo geraakt door die scènes dat ze massaal gingen bellen en schrijven naar de tv-zender waar het werd uitgezonden met maar één vraag. Wat is dat liedje dat steeds onder die romantische momenten zit? Nou, de platenmaatschappij zag die hype en bracht de single opnieuw uit. En met succes, dit keer wel, ja, van een vergeten flop naar een nummer 1 hit in Amerika. Ja, eigenlijk was Baby Come To Me zijn tijd ver vooruit. Viraal gaan, maar dan via een soap. Dat is mooi, hè? Ja. Penny Austin en James Ingram. En 1983 op nummer 795 in de 80s en 90s top 1500. En een plek hoger staat Paul Simon en Graceland.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: 80s en 90s, top 1500.
7: Dennis Verheug.

0: All I Wanna Do Is Have Some Fun. Ja, Sheryl Crow die wil voornamelijk plezier maken. Nou, de grootste hobby van mensen wereldwijd is eigenlijk niks bijzonders. We denken dat we in onze vrije tijd spectaculaire dingen doen, maar de meeste mensen zijn het gelukkigst met iets simpels. Even een rondje lopen of afspreken met iemand. Ja, radio luisteren wordt dan weer niet genoemd, maar dat zou je natuurlijk wel kunnen combineren, hè, als je een rondje gaat lopen. Oortjes in, de Radio 10 app openen en lekker naar de 80's en 90's top 1500 luisteren. Hoewel, ja, ik kan begrijpen dat je bij deze tropische temperatuur het rondje lopen in de buurt even overslaat. Ik denk dat je op dit moment het lekkerst loopt op het strand. Ja hoor, fijn met je voet in de zee. Oh, ja, nou hou je het wel vol natuurlijk, hè. In de lijst zijn we gebleven bij nummer
1: 791.
0: Daar staat Alexander O'Neill.

010 790.

In het begin had je Magne, Föhre, Hulme en Paul Waaktaar. Ze speelden in de jaren 70 al in een bandje. Morten Harket, die kende dat bandje wel, maar had zoiets van, oké, ze hebben in principe alles, hè, zit goed in elkaar, alleen ze hebben mij niet. Nee, lang verhaal kort. Morten die kwam in contact met Magne en Paul en dat klikte. Ze stapte uit de band om met Morten AHA te vormen. Ja, en dat pakte goed uit, want ze scoorden in de jaren 80 de ene na de andere hits. In de 80s en 90s, top 1500, zijn ze zelfs 9 keer te vinden, zeg hij. Met de hoogste notering op nummer 5. Nou, welke zou dat nou zijn? Dit was in ieder geval nummer 790. I've been losing you. Met zometeen nog While You See a Chance van Steve Winwood. En dit is nummer 789 in de lijst. Get Here, Olita Adams.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Komende uur maak je kans op tickets voor This Is Michael in de Ziggo Dome. En hoor je onder andere Madness, Doe Maar en ook de Four Non Blondes. Nu het nieuws van 4 uur.
7: De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen. En die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech, we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warmer dag.
6: Mark, dankjewel. Flitsmeister die komt met 7 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Apeldoorn en Amersfoort voor Hoevelaken door een ongeval 20 minuten. A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude-Rijndijk. Daar ook een ongeval gebeurt, 26 minuten. En de langste A58 Breda-Tilburg voor Tilburg Centrum West, 41 minuten daar.
8: 80's en 90's, top 1500.
9: Dennis Verheugd.
6: Goedemiddag, we zijn gebleven bij 787.

0: 1500.
1: Ja, dat is mooi, hè? Bij ILO hoor je een orkest, maar vaak zit daar vooral één man achter. Jeff Lynne, die gerust even de halve band zelf inspeelt. Hij houdt van het idee van een soort one-man band, gevormd in de studio. Maar het geluid van strijkers en orkesten, die grote symfonische sound, dat kon hij simpelweg niet alleen doen. En daarvoor schakelde hij af en toe de hulp in van sessiemuzikanten all over the world uit 1980. Hoorde je zojuist op nummer 786 in de 80's en 90's top 1500, die nog lekker

0: even 45 jaar terug in de tijd, zeg. Hey, uit de zomer van 1981. Dat je als gezin nog met de Austin Allegro naar Sporthuis Centrum reed. Cassettebandje in de autoradio doen. Meezingen maar, hè. Wat een feest. De rollen Fruitella die werden uitgedeeld. En je was letterlijk als een kind zo blij. Om een paar uur later nog blijer aan te komen in het Vennebos. Ja, waar je snel je zwemkleding aantrok. En naar het subtropische zwemparadijs liep. En in het warme rozemarijnbad sprong. Dat waren nog eens tijden, zeg. Going back to my roots van Odyssey. Werd gedraaid in de lijst op 784.
1: Is het 80s of 90s?
0: Zaterdagmiddag 10 voor 4:30. En we gaan het spelen hier bij Radio 10. Is het 80s of 90s? Laat je zo'n fragment horen. En aan jou de vraag, ja, komt dat fragment uit de jaren 80 of 90? Nou, makkie. Althans, dat hoop ik voor je. Je maakt in ieder geval kans op tickets van 10 voor This is Michael. De grootste Michael Jackson show van Europa. Op 19 november in de Ziggo Dome. Let goed op, dit is de opgave.
1: 80s of 90s?
0: Ja, zeg het maar. Komt dit rare geluidje uit de jaren 80 of 90? Nou, pak je smartphone erbij, open de Radio 10 app en geef je antwoord door. Word je gebeld, dan kom je in de uitzending. Dan zijn die tickets voor This is Michael bijna van jou. Ja, moet je alleen nog even zeggen of het fragment uit de jaren 80 of 90 komt. Maar goed, dat komt wel goed, denk ik. Succes in ieder geval, hè. In de 80's en 90's tot 1500. Nu twee duetten, Patti LaBelle en Michael McDonald. En deze twee, Russ Stewart en Tina Turner. Op 7.

0: EK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
1: Kippie!
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Top 1500.
7: Dennis Verheugd. Met een gezellige tribute op

0: 93. WhatsApp van de Fornam Lans op 780.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ik heb Dick van Riel aan de lijn hangen. Dick, hoe gaat het met je?
2: Ja, prima. Prima. We zijn onderweg naar een... We hebben een mooi judo-toernooi en dan gaan we vandaag vast wegen. Dan kan hij vanavond dat eten.
0: Maar doe jij mee?
2: Nee, mijn zoon. Mijn zoon heeft een groot judo-toernooi.
0: Ja.
2: En ik doe een dag van tevoren wegen. En nou, dan zit hij op gewicht. En als hij dan het gewogen heeft, dan kan hij gewoon weer wat eten.
0: Ja, morgen dan dus de wedstrijd?
2: Ja.
0: Maar ja, zijn jullie al helemaal klaar voor de wedstrijd van vanavond? Nederland-Zweden.
2: Uiteraard. Ik denk 2-0 en mijn zoon denkt 2-1.
0: En hoe heet je zoon?
2: Stan.
0: Stan denkt 2-1?
2: Ja, die 2-1. Ik denk zelf 2-0.
0: Nou, we gaan het afwachten, joh. Voor die tijd nog een leuke prijs in de wacht slepen. Dat zou ook fijn zijn, want ja, komt dit fragment uit de jaren 80 of 90?
1: 80s of 90s?
0: Ja, Dick, wat hoorde je?
2: Ja, ik ben mezelf in geboord. Ik ben van 68, dus dat is Pac-Man, de jaren 80.
0: Dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Heb je het ooit gespeeld? Het antwoord is dus ja.
2: Ja. Vroeger in de cafetaria moest je gulden ingooien. Dan kon je dat spelletje spelen. Dus vele gulden zijn erin gegaan.
0: Oh, wat goed zeg, hé. Mag ik je feliciteren?
2: Nou, dankjewel.
0: Jij zei de jaren 80 en dat is het juiste antwoord. Je wint 2 tickets van 10 voor This Is Michael, de grootste Michael Jackson show van Europa. Met alle grote hits op 19 november in de Ziggo Dome.
2: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: En heel veel plezier morgen bij dat judo-toernooi.
2: Die gaan we zeker doen. Dank je, vriendelijk.

dan matchen bepaalde liedjes met het weerbeeld van de dag. Ik bedoel, in de winter, nou ja, klinkt Always There natuurlijk ook wel lekker. Maar ja, het komt toch meer tot zijn recht op zo'n zomerse dag als vandaag, hè? En de zomer van 2026 start morgen. Ik heb het even gecheckt, 21 juni. Nou, dat is dus morgen om 22 uur

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop. Of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zo dadelijk weer zo'n gezellig uurtje met alleen maar hits uit de jaren 80 en 90. In de lijst hoor je onder andere DJ Jean, de Dolly Dots en ook Bobby Brown. Maar nu eerst het nieuws.
3: De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht. Zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar twee aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Het radioteam weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag.
2: Mark, dank je, Flitsmeister. Meld 6 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken door de ongeval 3 kwartier. A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel 20 minuten. En een half uur op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Ketelplein en Pernis door een ongeval.
4: 80s en 90s, top 1500.
5: Dennis Verheugd.

0: Tegenwoordig kijk je er niet meer van op als een videoclip eruit ziet als een soort van stripboek. Maar in 1984 was het nog wel iets nieuws.
1: Radio 10. 80's en 90's, top 1500.
0: Ja, de clip bij Don't Answer Me was bewust gemaakt als een soort van levend stripboek. Getekend in comicboekstijl, met tekstballonnen erbij. Net als in strips eigenlijk, hè. Het was ook echt een verhaaltje met personages, alsof je door een strip bladert. Nou, dat zorgde voor veel airplay op MTV. En daardoor werd het ook een grote hit op de radio. Die Alan Parsons Project hoorde je zojuist op nummer 774 in het weekend van 10. Het weekend van de 80s en 90s top 1500. Ja, en niet alleen dit weekend, hè.
2: Nee.
0: De hele week nog. Pas op vrijdagavond, iets voor 7 uur, zal Gijs Staverman de nummer 1 gaan draaien. Buiten, op dit moment, code geel. Op tv, zo dadelijk, geldt code oranje. Ja, want dan speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. Hè. De wedstrijd begint om 7 uur, dus nou ja, ideaal tijdstip om dat potje voetbal te combineren met een gezellige barbecue.

maar niet meer als solo-artiest. Hij staat vooral op het podium met New Edition, waar hij vroeger als klein jochie al in zat. Hij zet zich in voor de goede doelen. En voor het eerst in jaren lijkt hij zijn leven toch echt weer helemaal op de rit te hebben. Zonder drugs. Hou er zo. Who can play that game? Ja, kwam nog wel uit zijn solo-periode. 1995, hè, inmiddels 31 jaar geleden. En op 772 in de 80s en 90s top 1500 hier bij 10. 10 minuten voor 5:30. We verplaatsen ons even naar een discotheek.

0: beste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: 80s en 90s, top 1500.
11: Dennis Verheugd. Ja, met nu wat wax. Dit is a bridge to your heart. Radio 10. 709.

Hij was al bekend als resident DJ van de IT. In de jaren 90 één van de bekendste discotheken in Amsterdam. Maar in 1997 werd DJ Jean ook gelanceerd op de radio. Ja, daar brak hij door met de launch. Stond echt wekenlang op nummer 1. In de 80's en 90's top 15 nummer tot 768. Met nu even een rustmomentje. Op 767 is dit Lionel.

766. Zo dadelijk hoor je hier Jules van Es met het vervolg van de lijst. Ik heb nog de Cardigans voor je met Love Fool. En deze mooie op 765. De mode van Dan Jericho. Geniet.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, lekker.
9: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man.
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Het wordt een avondje voetbal en een avondje met de grootste 80's en 90's hits zometeen bij Radio 10. Nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
12: Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobby in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Het radioteam weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag.
13: 80's en 90's, top 1500.
14: Sjoe van Hest.
11: Goedenavond, zometeen hoor je Phil Collins, nu Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.

lang van voetbalclub Tottenham Hotspur. Hij is natuurlijk ook supporter van zijn eigen land bij het WK voetbal Engeland. En Tottenham Hotspur deed het niet zo lekker met voetbal. Het afgelopen seizoen werden ze 17e bij de Premier League. En Engeland doet het wel stukken beter op het WK. Ze wonnen namelijk afgelopen woensdag nog van Kroatië en dinsdag speelt Engeland tegen Ghana. Maar ja, laten we hopen dat Engeland niet al te goed speelt bij dat WK. Want we willen natuurlijk met het Nederlands elftal ook gewoon straks in die finale staan. Ja, toch? Maar eerst maar eens even kijken vanavond hoe het verloopt op het WK tegen Zweden. Om 7 uur begint die wedstrijd vanavond. En je hoorde Phil Collins' Do You Remember op 7.62 in de leukste combi-lijst van Radio 10. Want niet alleen de beste 80's hits, ook de beste 90's hits in de 80's en 90's top 1500. Zometeen voor je een zanger die nu al voorzichtig een beetje oud en nieuw aan het vieren is. Hoe dat zit hoor je zometeen. En eerst Iggy en Kate, Iggy Pop en Kate Pearson en Candy op 7.61.

De dijk is gestopt, maar Huub gaat gewoon door. Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk. Sterker nog, hij is al een beetje nieuwjaar aan het vieren. Hij is namelijk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwjaarsconcert. Dat is in januari 2027. 13 shows staan gepland. Van Groningen tot Heerlen en van Amsterdam tot Enschede in het hele land. Hij gaat Huub dan op tour met een Amsterdamse strijkorkest, bestaande uit 23 muzikanten, om liedjes van zichzelf en van De Dijk te zingen. En dat allemaal dus in combinatie met klassieke muziek. Dus ja, het is een beetje aan de vroege kant, maar namens Huub van der Lubbe van de Dijk alvast een Happy New Year. En je hoorde, als er dit is, De Dijk in de 80s en 90s. Top 1500 van Radio 10 op 67. Zometeen hoor je China Crisis. En eerst op 7,59. Afgelopen jaar stonden zij nog bij Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow in de sneeuw, live vanuit Snow World. En nu ietsje minder sneeuw en des te meer tropische zomeravond. Mai Tai bij Radio 10. Dit is History. I love you.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
3: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Zie je nou wel, ze ruikt me.
22: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: 80s en 90s top 1500.
24: Jules van Hest.
25: En nu voor je Christopher Cross, Arthur's Theme.
23: Radio 10. 757.

0: dit kan echt niet waar zijn. Dit geloof je niet. Maar Aerosmith is geen Aerosmith meer. Het zijn nu de Muppets.
1: Ja.
0: Want jarenlang had Aerosmith namelijk zijn eigen rock'n'roll achtbaan bij attractiepark Disney World in Amerika. Maar het was tijd voor wat nieuws. En sinds vorige maand is die Aerosmith achtbaan omgebouwd tot een achtbaan met als thema de Muppets. Dus lekker loopings maken met Miss Piggy en Kermit de Kikker in je achtbaankarretje. Love in an Elevator op 7.56 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. En van ondersteboven hangen in de achtbaan is het maar een klein bruggetje naar Upside Down Diana Ross. Op 7.56.

Je bent bij Radio 10. Goed dat je erbij bent. Het is niet alleen een 80's lijst, ook niet alleen een 90's lijst, maar vooral een hitlijst die perfect past bij je avondje barbecuen. Of het naar huis cruisen in de auto na een dagje strand bijvoorbeeld. Ja, en natuurlijk bij een potje voetbal zometeen. Nederland tegen Zweden op het WK voetbal. Over een paar minuten begint die wedstrijd. Spannend! En het zou dus zomaar kunnen dat er doelpunten gaan vallen zometeen tijdens Cool and the Gang of Toni Braxton, want die hoor je zometeen in de 80's en 90's top 1500. En eerst, vlak voordat het Nederlands elftal met frisse tegenzin het volkslied gaat zingen, Adamski en Killer op 753.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie!
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
20: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Welke band staat al 57 jaar op het podium? Zo, dat is lang. Hoor je zo meteen, nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
11: Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobby staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobby de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
19: 80s en 90s, top 1500.
21: Jules van Hest.
22: En een kleine shout-out naar het Nederlands elftal. Succes, jongens! Doei!

Je wilt 90s hits. Je wilt het eigenlijk allemaal. Dus daarom de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Ook in je weekend gaat de lijst gewoon door. Het weekend ook van de toppers in concert. Die staan vanavond in een uitpuilende Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Als je daarheen gaat, heel veel plezier. En dan denk je, ja, nou, die toppers die doen dat al 21 jaar. Dat is best wel lang. Maar Kool & The Gang, die je net hoorde, die staan al 57 jaar samen op het podium. Dus ja, misschien wordt het toch eens tijd dat je ze een keertje live gaat zien. Nou, ze zijn deze zomer in Europa op tour, dus lekker dichtbij. Concerten in Frankrijk, onder andere Duitsland, Spanje, Denemarken, Zwitserland en Italië. En je hoorde Kool & The Gang en Ladies Night op 751. Met zometeen de zangeres die begin dit jaar een uitglijer maakte onder de douche. Oh nee. Oh ja. En eerst op 7.50 in de 80s en 90s top 1500. Die gaat dus precies door de helft met Wang Chung en Dance Hall Days.

Een waanzinnige 90s love song. Of eigenlijk een smeekbede. Want Toni Braxton smeekt haar ex namelijk om bij haar terug te komen in Unbreak My Heart. Op 749 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Goed dat je erbij bent. En je vraagt je misschien af, hoe gaat het nu eigenlijk tegenwoordig met Toni Braxton? Nou, heel goed eigenlijk. Ze gingen begin dit jaar op tour door Amerika met de R&B-groep Boys to Men. 30 shows in totaal. Alleen stond Toni bij een aantal shows met haar hand in het gips. Want ze was namelijk uitgegleden onder de douche. En ze brak haar pols. Ja, het kan de beste gebeuren. Zelfs Toni Braxton dus tijd voor een anti-slipmatje op de badkamer. Zaterdagavond, Radio 10. Nederland speelt op het WK voetbal tegen Zweden. En ondertussen, Nena zometeen. En eerst de zomer die officieel morgen begint. Begint nu al een klein beetje met deze heerlijke zomerhit van Aswad. Op 7:48.

Duitse Nena Noor getraumt op 747 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. En stof tot nadenken, want wat kost, denk je, $690 en heeft met Milli Vanilli te maken? Zometeen het antwoord.

0: Zometeen.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vakantieveilingen. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Casino.

0: Vind je bij Bol?
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: '80s en '90s, top 1500.
5: Jules van Hest.
6: En nu lekker de hoogte in met Bronski.

oktober live in de Ziggo Dome in Amsterdam. Levende rocklegende Bryan Adams met zijn Roll With The Punches Tour is dat. En iets minder rockerig, maar vooral een heel mooie en elegante ballad hoorde je net. Please Forgive Me van Bryan Adams op 7:45 in de waanzinnige 80s en 90s top 1500 van Radio 10 tot en met aanstaande vrijdag. En wat denk je, kost $690 en heeft met Milli Vanilli te maken? Nou, wat zou dat nou kunnen zijn? Een cassettebandje van Milli Vanilli. Op veilingwebsite eBay staat namelijk een zeldzaam cassettebandje uit de 90's te koop van Milli Vanilli. Het zogenaamde The Remix Album is dat. En de vraagprijs is $690, dus voor de echte Milli Vanilli-fan. Dat is een koopje. En als je nou geen zin hebt om zoveel geld uit te geven, je krijgt Milli Vanilli nu voor nop. Nada, noppes. Op 7:44, Girl You Know It's True.

0: 80's en 90's. Top 1500.
1: Radio 10. En na een bloedje hete zaterdagmiddag, nu genieten van je bloedje hete zaterdagavond. Want het is best wel lauw en klam en benauwd buiten. Zelfs nu nog buiten een graadje of 26. Wauw. Dus check ook even of er nog genoeg ijsblokjes in je vriezer liggen. Want lauwe cola of lauwe wijn, daar zit niemand op te wachten. Daar word je niet vrolijk van. En je kunt vannacht misschien ook wel beter even buiten gaan slapen. Op zo'n luchtbedje, weet je wel. In plaats van in je klamme, benauwde slaapkamer. Behalve dan als je een airco aan de muur hebt te hangen. Dan slaap je lekker cool. Maar voorlopig nog even niet je bed opzoeken, want er komt nog zoveel goede muziek aan in deze waanzinnige 80's en 90's top 1500 van Radio 10. Net hoorde je op 743 Roxy Music and More Than This. Zometeen ook nog voor je op 741 All Fall Down van 5 Star. En nu naar de 90's met 742 Jessica Folker en How Well I Know Who You Are.

0: Classics in 90s Top 1500.
1: Radio 10.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute.

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: En zometeen in de 80s en 90s top 1500. De band die vanavond in de Ziggo Dome staat. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
8: In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning. En er brak ook brand uit. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van €2,5 miljoen. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden.
9: 80's en 90's top 1500.
7: Jules van Hest. Zometeen 80's met Guns N' Roses en nu 90's met Roots Syndicate, Mockingbird Hill.

En vanavond staan ze live in de Ziggo Dome in Amsterdam. En afgelopen donderdag ook al. Voor een concert, Guns N' Roses. En tegenwoordig met een kort koppie. Axl Rose, de leadzanger van Guns N' Roses. Hij is zijn lange wilde haren kwijtgeraakt. Afgeknipt. Zouden die rare eisen van Axl dan ook verdwenen zijn? Want hij had jarenlang namelijk zo'n rider, weet je wel, zo'n wensenlijst voor zijn kleedkamer als hij een concert gaf. En dat waren dan vierkante meloenen. Die moesten dan bij elke optreden in de kleedkamer staan. Vierkante meloenen. Waar haal je ze in hemelsnaam ook vandaan? Waar kun je ze kopen? Zou dat dan soms zijn bij een vierkante groenteboer of zo? Geen idee. En je hoorde Paradise City, Guns N' Roses in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En wat houdt jou bezig deze zaterdagavond? Laat het vooral even weten via de Radio 10-app. Een bericht van Carina zegt... Volop genieten van jullie lijst. Staat de hele dag al aan. Ik zing bijna alles mee. En tussendoor zit ik lekker aan een ijskoude limoncello. Ah, heerlijk. Bert Giesen die is bezig met zijn vouwwagen klaar aan het maken. Volgende week kamperen in Frankrijk. Dus helemaal in vakantiestemming. Topmuziek. En Sabine en Bram die sturen ook een appje via de Radio 10-app. Voetbal kijken met de tv op mute en het geluid van Radio 10 aan. Ja, dat is eigenlijk het beste wat je kan doen, hè? En aftellen met de 80s en 90s top 1500 met op 738 King, Love and Pride.

0: 1500.
1: George Michael, One More Try, 737 in de 80s en 90s, top 1500 van Radio 10. En deze moet je echt gaan zien als je fan bent van George Michael. De documentaire film Wham! 10 Days in China, die komt volgende maand uit. In de bioscoop over hun concerttour in de jaren 80 in China. Met nooit eerder vertoonde beelden, interviews met mensen die die tour hebben meegemaakt. En backstage opnames. En dat is dus allemaal te zien in de bioscoop wereldwijd vanaf 28 juli. En van George Michael naar een tripje naar zonnige bestemmingen zoals Aruba, Jamaica, Bermuda, de Bahama's en Key Largo. Kortom, tijd voor cocktails, palmbomen en vooral pure vakantieontspanning op een droombestemming die Kokomo heet. Het zijn de Beach Boys op 7:35.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: 80s en 90s, top 1500.
20: Jules van Hest. En nu, Faya Condios, What's a Woman?
21: Radio 4. 734.

Dit is nou echt zo'n liedje om ongegeneerd en loeihard en vooral kakeltje vals mee te kraaien als je in je eentje in de auto zit. Ja toch? En misschien heb je dat net ook wel gedaan terwijl je in de auto zat. Peperaudio Styx op 7:33 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Goed dat je erbij bent vanavond. En Celine Dion die gaat 26 keer Parijs op zijn kop zetten. 26 keer, 45.000 bezoekers in de La Défense Arena in Parijs. Ze gaat daar concerten doen vanaf september dit jaar. En die andere grote zangeres, Barbara Streisand, doet het wat rustiger aan met gemiddeld 1 concert per jaar. Maar ja, als je al zoveel bereikt hebt en je bent al 84... dan mag je best een beetje rustig aandoen, toch? En samen staan ze op 7:32, Barbara Streisand en Celine Dion. En het prachtige Tell Him.

Lekker met je ijskoude drankje erbij. Genieten van ABC en All of My Heart. 80's tot 1500. In deze waanzinnige, heerlijke, fantastische, geweldige 80's en 90's top 1500. Ze staan op 731. Morgenochtend om een uurtje of 7, dan gaat de lijst weer door. En zometeen veel plezier onderweg naar je nacht met de top 4000 classics bij Albert-Jan Sluis. En nu nog voor je Fax de Fax zometeen. En eerst op 7.30 in de 80's en 90's top 1500. Rutje Kot en Vrede.

0: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf.

0: Bosma voordeelpas, Bosch accuboormachine Easy Drill systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: Feest in Nederland, want we hebben gewonnen op het WK voetbal van Zweden. En ook nog met grote cijfers. Het werd 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland maakte indruk, want het spel was veel positiever dan tegen Japan. Zo waren de eindeloze tikkies breed niet meer te zien. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal...
11: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

een wereldhit scoren in 13 landen... en daarna klompenmaker worden. Dat deed Marcel Kaptein, de zanger van Ten Sharp. In 1991 werd hij in één klap wereldberoemd met de hit You... maar met de roem had hij eigenlijk nooit zoveel. Dus kluste hij jarenlang bij op een van de populairste toeristische attracties van Nederland... de Zaanse Schans. Daar maakte hij klompen en legde hij in achttalen uit hoe dat moet. Tot 2020, door corona kwamen er geen toeristen meer naar de Zaanse Schans. Marcel raakte zijn baan kwijt en ging aan de slag als postbode. Bevrijd van de roem noemt hij het zelf. Hij maakt nog altijd muziek, alleen niet meer om te scoren. Gewoon omdat het leuk is. En daar draait het natuurlijk om. Je hoort het Ten Sharp en You. Goedenavond, je bent bij Radio 10 op zaterdagavond. De komende 3 uur hoor je het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics, waarin U2 zometeen een ruzie uitpraat... die nooit heeft plaatsgevonden. En we vieren straks ook de verjaardag van Lionel Richie. Eerst een meidengroep die in de jaren 60 moeite had om door te breken... tot ze producer Phil Spector ontmoette. Ik heb het over The Ronettes. Dankzij hem braken ze door, maar achter de schermen ontpopte Phil Spector zich... tot een tiran die hun carrière eerder belemmerde dan hielp... Afgelopen april overleed trouwens het laatste nog levende lid van de Ronettes... Nedra Telly Ross op 80-jarige leeftijd. Je hoort ze nu bij 10 met Be My Baby.

Nou schreef dit liedje als een denkbeeldige discussie met zijn vriend Michael Hutchence, de zanger van INXS die in 1997 overleed. Ja, een soort brief vol gemis en de ruzie die hij eigenlijk nog met hem had willen voeren. En zo maakte U2 van iets heel tragisch toch iets moois. Dat was Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Je hebt Radio 10 aan, de top 4000 classics op zaterdagavond, en daarin zometeen een mooi verhaal van een Franse zanger. En eerst vieren we de 77ste verjaardag van Lionel Richie. Ja, voorlopig heeft hij geen zin om het rustig aan te gaan doen, want over een paar dagen gaat hij weer op tournee. Samen met Earth, Wind & Fire trekt hij door de Verenigde Staten met de Sing A Song All Night Long Tour. Ja, en op een nummer dat ik nu van deze jarige opdraai, kreeg hij hulp van Steve Lukather van Toto. Die kwam naar de studio om de gitaarsolo op te nemen. Ja, hij was nog even een beetje aan het inspelen, een beetje aan het pielen, oefenen. Maar Lionel die had de opnameknop al ingedrukt. En toen Steve zei, oké, ik ben er klaar voor, antwoordde Lionel, maar het staat er al op, joh. Ja, in één take geregeld dus, zonder dat hij het door had. En dit is het eindresultaat. De jarige Lionel Richie dus bij Radio 10 en Running

Radio 10 en Une Belle Histoire. Een mooi verhaal dus, en dat is de carrière van deze zanger zeker. Hij studeerde namelijk om arts te worden, maar besloot daarmee te stoppen en de muziek in te gaan. Inmiddels is hij zo'n 10 miljoen verkochte platen verder. Dat was Michel Fugain. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10, met zometeen één van de twee Tina's in de Top 4000. En het is niet Tina Turner. Je hoort straks ook de band met één van de domste bandnamen ooit. En deze is onderweg. De Bals, Bruce Springsteen, je hoort hem zometeen.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
0: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: Radio 10 heb je aanstaan. En wat wel grappig is, de man achter dit liedje zat ook achter deze hit. Ja, de naam van de producer is Bidu. Hij produceerde dus zowel Kung Fu Fighting van Carl Douglas als I Love to Love. Dat was Tina Charles.
1: Top 4000 Classics.
0: Zaterdagavond, je zit midden in het tropisch warme weekend van Radio 10. Tot middernacht hoor je de grootste hits uit de Top 4000... met zometeen een zangeres die na weken eindelijk uit een coma is ontwaakt. Ze werd begin mei in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. Het herstel gaat langzaam en ze is nog niet de oude, maar wakker worden is een belangrijke stap natuurlijk. Ik heb het over Bonnie Tyler. Je hoort haar zometeen met Total Eclipse of the Heart. En eerst de band die volgens het muziekblad Rolling Stone één van de domste bandnamen ooit heeft. Hoe luidt die naam dan? Nou, Hootie and the Blowfish. Ja, het is inderdaad wel een domme naam, maar ook een leuke naam, toch? En ze zijn in goed gezelschap, want ook de Goo Goo Dolls, Nickelback, de Foo Fighters en zelfs de Beatles kregen deze twijfelachtige eer. En ja, domme naam of niet, ze hebben wel een verdomd goed liedje gemaakt. De afgelopen editie op 2128 in de Top 4000 van Radio 10. Hootie and the Blowfish dus, Only Wanna Be With You.

El mismo sol, oftewel dezelfde zon. Alvaro Soler, het was in 2015 zijn debuutsingle en meteen een Europese zomerklapper. Ja, zonkracht 10 in de top 4000. Je bent bij Radio 10 in een tropisch weekend, dus schenk even wat kouds in en zet de ventilator, of misschien beter nog, zet je radio op standje 10 en zorg dat die de lucht voor je verplaatst. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen na 10 onder andere Talk Talk en ook Whitney Houston komt eraan. Eerst Barry White, samen met Love Unlimited. Drie dames die eigen platen uitbrachten, maar ook zijn achtergrondkoor vormden. Ze hadden weinig ervaring en dus leidde Barry ze zelf op. En bij één van hen, Glodeon, raakte hij niet alleen een muzikale snaar. Ze veroverde zijn hart en werd vervolgens zijn vrouw. En dit liedje, You See the Trouble With Me, gaat dus zeker niet over hun relatie, maar werd wel gezongen door het toekomstige bruidspaar. Dit is dus Barry White bij Radio 10.

0: jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Morgenochtend weer vanaf 7 uur. De 80s en 90s top

Voor The Bodyguard, Waiting to Exhale en The Preacher's Wife was dit het eerste album in 8 jaar tijd dat Whitney Houston niet voor een film maakte. En de titelsong van dat album hoorde je net, My Love is Your Love. Goedenavond, super dat je erbij bent vanavond. Dit is Radio 10 met tot middernacht het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een stel schoolvrienden dat in de jaren 90 begon als Kara's Flowers. Bananarama hoor je ook straks en ik open later dit uur de Top 4000 file van Chris Rea. En eerst een hit uit de pen van Kenny Gamble en Lian Huff. Je kent ze misschien niet, maar dat zijn de godfathers van de zogenaamde Philadelphia Sound. Het leverde de OJ's grote hits op en dit liedje, het liedje dat ik nu ga draaien, I Love Music, scoorde in Amerika en Engeland, maar het bleef bij ons in de tipparade hangen. Gelukkig wisten de Top 4000 wel te bereiken. Afgelopen editie was het hun laagst genoteerde op 3763. De OJ's dus met 10.

Radio 10 en een beentje dat vanuit de schoolbanken het podium opklom als Kerwa's Flowers. Er zijn er zelfs opnames van hun allereerste repetitie in 1994. Ja, hier past maar één reactie. Blijven oefenen. En dat deden ze. Ze brachten een album uit, maar dat werd geen succes. Soap Disco heet dit en het flopte. De vier bandleden gingen vervolgens studeren op verschillende universiteiten, maar ze bleven contact houden. Een paar jaar later kwamen ze weer samen en besloten ze hun instrumenten weer eens uit het stof te halen. Eén bandlid wisselde van gitaar naar keyboard, waardoor er een nieuwe gitarist bij kwam. En zo stond er ineens een vijfkoppige band met een nieuwe naam, namelijk Maroon 5. Je hoorde een van hun 9 noteringen in de top 4000. She Will Be Loved. Radio 10 heb je aan. Albert-Jan hier met de top 4000 classics op zaterdagavond. We reizen zo meteen af naar The Big Pink. Dat is een knalroze huis in het gehucht West Sorties. En eerst Bananarama met een hit die hopelijk niet op de zomer van 2026 slaat. Dit is Cruel Summer bij

0: Radio 10 en The Band. Legendarisch geworden als begeleidingsband van Bob Dylan. Maar ze maakten ook de plek waar ze samenkwamen onsterfelijk. The Big Pink, een knalroze huis in West Sorties in New York. Het is tegenwoordig te huur als vakantiehuis, maar wel een prijzige. Een nachtje in The Big Pink kost je namelijk $700. Kitching. En de legendarische kelder waar de band speelde, die mag je voor dat geld niet eens zien. Dat was Doit. Je bent bij Radio 10 op zaterdagavond, de top 4000 classics met zometeen Natalie en Brulia. En ik open straks de top 4000 verhaal van de legendarische Chris Rea. En deze Zweden komen zo even aftellen. It's the Europe dus, je hoort ze zometeen.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
4: De grootste hitlijst aller tijden.
5: Hallo.
3: Albert Jans.
1: Sluis.
0: Met Nathalie en Broelie. Zo, ik open straks de top 4000 file van Chris Ria. En eerst de Final Cut.

0: afgelopen editie te vinden op plek 2461 in de top 4000 van Radio 10. Torn, dat was Natalie Imbruglia.
1: Top 4000 file.
0: Zometeen de King of Pop. Eerst open ik de top 4000 file van de zanger die onlosmakelijk met kerst is verbonden. Ja, en hoe wrang was het dan ook dat hij vorig jaar overleed in de week voor kerstmis tijdens de top 4000, Chris Rea. Geboren in 1951 als zoon van een Italiaanse vader en een Ierse moeder in een gezin met 7 kinderen. De familie was lokaal bekend van de ijszaken van zijn vader, en juist daar in het magazijn van die zaak zat de jonge Chris het liefst met zijn slidegitaar te pielen. Het was de plek waar zijn carrière dus eigenlijk begon. Met zijn kenmerkende heese stem nam hij 25 soloalbums op en verkocht hij meer dan 30 miljoen platen. Chris Rea staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 1848. Over, 1748.

Heerlijk, de mussen vallen van het dak. Het is echt bloedheet buiten en ondertussen kerstmuziek op de radio. Ja, het zijn de top 4000 hits van Chris Rea. Je hoorde Fool If You Think It's Over, I Can Hear Your Heartbeat, On The Beach, Josephine en natuurlijk zo hoogst genoteerde op 356 Driving Home.

Radio 10 en Mark Anthony. Goed voor 1 top 4000 notering en voor 7 kinderen bij 4 verschillende vrouwen. Onder wie Miss Universe van 1993, Deianeira Torres en niemand minder dan Jennifer Lopez. Zijn jongste vlam is het 30 jaar jongere model Nadia Ferreira. En zij is op dit moment in verwachting van zijn 8e telg. Ja, al die monden moeten natuurlijk gevoed worden. Dus klust hij dit jaar bij met een concertreeks in Las Vegas. Je hoorde You Sang To Me. Dit is je zaterdagavond met Radio 10, de Top 4000 Classics. Met straks na 11 onder andere Denise Williams. En je hoort Bert Hering met zijn Nederlandse versie van deze hit.

Brother Louie, dat werd Julie July. Eerst nog wat muzikale verkoeling op deze tropische dag. Have you ever seen the, oh heerlijk, The Rain? Dit is Creedence Clearwater Revival in de Top 4000 Classics van Radio.

0: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
1: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren!
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
13: Mooi van Ethos.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
19: Pas je eindelijk

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen.

Radio 10 en juli, juli. En die maand moet je natuurlijk nooit verwarren met deze maand. Ik bedoel juni, juni. Ja, de maand juni is overigens vernoemd naar Juno. En dat is de beschermgodin van de vrouw, het huwelijk en de geboorte. En de maand juli, oftewel juli, die hebben we dan weer te danken aan de Romeinse heerser Julius Caesar. Nadat hij in 44 voor Christus werd vermoord, besloten de Romeinen hem te eren door zijn geboortemaand naar hem te vernoemen. Ja, die maand was ook het onderwerp van deze hit van Bert Hering, die in de jaren 80 zanger was van de band Vandenberg. Hij nam in 1995 een Nederlandse versie op van Brother Louie van Hot Chocolate voor een commercial van bierbrouwer Heineken en scoorde er vervolgens een dikke hit mee. Dat was juli, juli. Ik zou zeggen, proost als je jezelf wat lekkers hebt ingeschonken. Je bent bij Radio 10. Dit zijn de top 4000 classics op zaterdagavond met zometeen Sporty Spice, maar dan zonder de andere Spice Girls. En je hoort straks een wereldberoemde band die momenteel voor de tweede keer op het podium van de Ziggo Dome staat. Eerst de Eagles, die hun wereldhit aan zanger Jackson Browne te danken hebben. Browne was namelijk begonnen met het schrijven van het nummer Take It Easy, maar hij kwam er niet uit. Vriend en Eagle Glenn Frey die maakte het liedje af en mocht het vervolgens opnemen met zijn band. Jackson Browne die nam later alsnog een eigen versie op en die klonk zo. But people

van Jackson Browne, dus van Take It Easy. Maar het origineel staat op naam van de Eagles. En dat is ook de versie die in de top 4000 staat. Dit is Take It Easy in de top 4000 Classics van Radio 10.

Radio 10 en Melanie C, oftewel Sporty Spice. Deze hit stootte in 2000 meteen door naar nummer 1 in Engeland. Waar ze op dat moment mede Spice Girl Jerry Halliwell van de troon stoten. Op het nummer hoor je trouwens ook Lisa Left Eye Lopez van TLC, die een paar jaar later tragisch om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Je hoorde Never Be The Same Again. Het is een hete zaterdagavond. De top 4000 classics van Radio 10 geven je verkoeling met zometeen een explosieve hit van de Bee Gees. En eerst de band die vanavond voor de tweede keer deze week de Ziggo Dome op zijn kop zet. Ja, het zijn hun eerste optredens in Amsterdam sinds 1987. Destijds stonden ze in Paradiso voor een select gezelschap van zo'n paar honderd mensen. Was je erbij? Daar of in de Ziggo Dome, dan kun je nu nog even nagenieten met Sweet Child of Mine. Dit is Guns N' Roses bij 10.

0: De Bee Gees Tragedy met een beetje extra eer voor het iconische explosiegeluid halverwege. Dat maakte Barry Gibb helemaal zelf. Hij deed zijn handen om de microfoon en begon vervolgens keihard te blazen. Ja, zo simpel kon het zijn, dat was Tragedy. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. De knallende afsluiter van je zaterdagavond met zometeen Donna Lewis. We staan straks stil bij de geboortedag van Brian Wilson van de Beach Boys. En Anita Meijer die wil zometeen wat uitleggen. Ja, kan ze krijgen hoor. Je hoort er zometeen met Why Tell Me Why.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
13: Dat gaan we vieren!
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste.

0: Radio 10 en een hit die ontstond na het lezen van een boek.
1: Top 4000.
0: Ah, je kent het vast wel, je leest een boek en vervolgens gaat je fantasie helemaal op de loop. Zo verging het zangeres Donna Lewis. Ze las de roman Love for Lydia, een liefdesverhaal op het Engelse platteland in de jaren 20. Ja, ze zag het verhaal helemaal voor zich, schreef er vervolgens een liedje bij en je zou het dus een soort van luisterboek kunnen noemen, maar dan op muziek. Dat was I Love You Always Forever. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. En daarin ontrafelt Roy Orbison zometeen een mysterie. Eerst terug naar deze dag in 1942. Het is de geboortedag van de vorig jaar overleden Brian Wilson. Zijn vader, een mislukte songwriter, pushte Brian en zijn twee andere zoons Dennis en Carl de muziek in. Brian die bleek een wonderkind. Volgens pa Wilson kon hij nog voor zijn eerste verjaardag al een melodie nazingen. Maar het was helaas geen warm nest. En Brian die raakte in zijn jeugd aan één oor doof. Toch had hij aan het andere oor genoeg om geniale muziek te maken. In 1961 richtte hij samen met Dennis en Carl, neef Mike Love en vriend Al Jardine de Beach Boys op. En daarna volgde een hele golf aan surfhits, zoals deze. California Girls, bij 10.

Jenny from the Block. Oftewel Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ja, en dat wachten duurt niet lang meer, want het is bijna 12 uur. En die nacht gaat een plaknacht worden, dus blijf gerust nog even hangen. Tot morgenochtend draaien we non-stop de grootste hits uit de Top 4000 Radio 10. En wat de Top 4000 Classics betreft zit het er bijna op. Morgenavond 9 uur ben ik er weer en dan krijg je meer hits dan ooit. Want het is morgen namelijk 21 juni, de langste dag van het jaar. Ik open dan de Top 4000 file van Snow Patrol. En omdat het morgen vaderdag is, zet ik natuurlijk een muzikale vader in het zonnetje. Dus tot morgen. Voor nu laat ik je achter met Patti Smith en Because the Night. Een liedje dat ze schreef samen met Bruce Springsteen. Hij gaf haar de muziek, zij maakte het af. Dit is Because the Night.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Voor mij zo free.
13: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
23: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch Accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Oranje-fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranje-fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen.
0: Radio

0: In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivoorkust met 2-1. Ivoorkust kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. En er kan ook een bui vallen.
1: Radio 10.

De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in